0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: De populariteit van adults-only campings groeit door rust en stilte. Bezoekers vermijden overlast van kinderen op reguliere campings. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan bij Ceuta. Spaanse journalisten werden opgepakt en uitgezet uit Fnidek. Poelsdorp onthult 55 meter hoog Mariabeeld, hoger dan Christusbeeld in Rio. Liechtenstein past troonopvolging aan. Voortaan wordt oudste kind, man of vrouw, automatisch troonopvolger. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de plechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De populariteit van adults-only campings groeit door rust en stilte. Bezoekers vermijden overlast aan kinderen op reguliere campings. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan bij Ceuta. Spaanse journalisten werden opgepakt en uitgezet uit Fnidek. Poelsdorp onthult 55 meter hoog Mariabeeld, hoger dan Christusbeeld in Rio. Liechtenstein past troonopvolging aan. Voortaan wordt oudste kind, man of vrouw, automatisch troonopvolger. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults Only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hey, suno malo. Mijn naam is Jairam. En dit is jouw Ujala Radio. Wohi Hindi hit radio station. Jahan pyaar, khushi aur masti milta hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De populariteit van adults-only campings groeit door rust en stilte. Bezoekers vermijden overlast van kinderen op reguliere campings. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan bij Ceuta. Spaanse journalisten werden opgepakt en uitgezet uit Fnidek. Poelsdorp onthult 55 meter hoog Mariabeeld, hoger dan Christusbeeld in Rio. Liechtenstein past troonopvolging aan. Voortaan wordt oudste kind, man of vrouw, automatisch troonopvolger. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Hoe zijn we? Radio, de grootste van

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het Forse Huis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: In Liechtenstein kan voortaan het oudste kind, man of vrouw, automatisch troonopvolger worden. Hiermee stopt de exclusieve aanspraak van mannen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met Ceuta probeerden over te steken. Spaanse journalisten werden zonder uitleg uitgewezen. Tijdens de Boscanes Beach Cleanup Tour ruimden honderden vrijwilligers 4.175 kilo afval op langs de Noordzeekust. Ze vonden 79.242 sigarettenpeuken, ruim de helft meer dan vorig jaar. Eén peuk kan tot 1000 liter zeewater vervuilen. Bij het Indisch monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het forse huis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

zeewater vervuilen. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de Nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het Forse Huis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults only.

0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan Hertog. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke Heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Yes, yes, party people.
0: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazzafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance en shop.
2: Toen heen.
0: 10,000 party people, 10,000 load, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, Food Plaza Lounge. Maak je op voor de grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zo mee.
2: Shining so bright.
0: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Vagdesign. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shion Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Siegel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardina en Vinay Kalpu. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londva Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan Hertog. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke Heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala Radio. Hamaru Ujala Radio. Ujala.

0: Ujala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De Australische deelstaat New South Wales start in november een terugkoopprogramma voor vuurwapens. Hiermee is New South Wales de eerste deelstaat in Australië die geld biedt voor het inleveren van wapens als reactie op de terreuraanslag bij Bondi Beach. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor helschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. Vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. En door hevige overstromingen en een aardverschuiving in het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 mensen om het leven gekomen. Naast de dodelijke slachtoffers raakten ook 2 baby's gewond bij de natuurrampen. Zo melden de hulpdiensten na de incidenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, Mehu Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
8: Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer hè. Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1. Sold out. Uitverkocht. Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toegaritseke heer. Nog 6 dagen te gaan. Toejaldiker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzaville.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaville.nl.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet?

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De Australische deelstaat New South Wales start in november een terugkoopprogramma voor vuurwapens. Hiermee is New South Wales de eerste deelstaat in Australië die geld biedt voor het inleveren van wapens als reactie op de terreuraanslag bij Bondi Beach. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor helschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. Vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. En door hevige overstromingen en een aardverschuiving in het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 mensen om het leven gekomen. Naast de dodelijke slachtoffers raakten ook 2 baby's gewond bij de natuurrampen. Zo melden de hulpdiensten na de incidenten.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, I love you.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: De Australische deelstaat New South Wales start in november een terugkoopprogramma voor vuurwapens. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. In de nacht van zaterdag op zondag vonden meerdere explosies plaats in Kiev, nadat autoriteiten eerder hadden gewaarschuwd voor ballistische raketten. Vannacht brandt uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Oezana Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oezana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke Heert. Nog 6 dagen te gaan, to Jaldi Kerr. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzavest.nl. Alleen via de officiële festival website brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrae. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke Heert. Nog 6 dagen te gaan, to Jaldi Kerr. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. En vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. Een modderstroom in het Spaanse Manzanedo de Valduesa heeft 2 vrouwen het leven gekost. Zij bevonden zich in een wijnkelder die door hevige regenval plotseling onderliep. 2 kinderen raakten licht gewond. Volgens lokale autoriteiten zijn er geen vermisten en werden meerdere ambulances en een helikopter ingezet. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor relschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. In de nacht van zaterdag op zondag vonden meerdere explosies plaats in Kiev, nadat autoriteiten eerder hadden gewaarschuwd voor ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldde de explosies via Telegram. In district Obolonski brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 persoon gewond raakte. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ghaniwale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heen? Door shadi honne wel heen? Ja, kiesie kan moende sanskaar heen. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandera vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold off. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk toe Garitseke heet. Nog 6 dagen te gaan, toe Jody Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokyo Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shop. Op een eten, dansen en genieten. Our, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunge, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Anoupa Kizar. De Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite.

Ode. Toe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch? Super early bird stickers voor fase 2. Habituk toe Garitseke heet. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldi Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. België roept binnen- en buitenlandse hulp in bij een grote veenbrand in natuurpark De Hoge Venen. Burgemeesters van Wijmers en Jalhain noemen het de ergste bosbrand in de Belgische geschiedenis. Bij Balen breidt het vuur zich uit tot 2000 hectare, ondanks helikopters. In Soerbrot en Butkenbach worden straten geëvacueerd. Een modderstroom in het Spaanse Manzanedo de Valduesa heeft twee vrouwen het leven gekost. Ze bevonden zich in een wijnkelder die door hevige regenval plotseling onderliep. Twee kinderen raakten licht gewond. Volgens lokale autoriteiten zijn er geen vermisten en werden meerdere ambulances en een helikopter ingezet. Hoewel Trump in 2024 beloofde de inflatie onmiddellijk te stoppen, steeg die sinds zijn aantreden naar 3,4% in juli. Mede door een oorlog met Iran, die benzineprijzen met 24,6% deed stijgen. Driekwart van de Amerikanen keurt zijn aanpak af. Bij de novemberverkiezingen hebben democraten volgens peilingen meer vertrouwen van kiezers. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook al aangeduid als een eliteklasje voor relschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: SFS. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht toe Jan het toch. Super early bird tickets voor fase 2. Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan toe Jody Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio 24/7 at your service met de beste muziek.

Het is geworden 12 minuten, bijna 13 minuten over 9. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Namens directie en crew heet ik u allen heel hartelijk welkom op deze zondag de 16e augustus 2026. Swagatam, Khushamdi, Namaskar, Satriakal, Assalamu Alaikum. Radio op de zondag is weer van start gegaan, het programma met daarin de pareltjes. En ik hoop uiteraard dat ze weer bij u in de smaak zullen vallen. Maar zoals u weet, hoe ik op de zondag begin, dan heb ik altijd weer een mooie Naat Sharif. En ditmaal is het een moderne van Salim en Suleiman Merchant en Friends. Zeg maar Raj Pandit, Salman Ali en Wipul Mehta. Met die begin ik dus.

Mere by Salim and Suleiman Merchant, samen met Raj Pandit, Salman Ali en Wipul Mehta. Een hele mooie zondag, een zonnige zondag aan u allen toegewenst. Ja, een mooi zonnetje heb ik hier in Amsterdam Zuidoost. Ik hoop bij u allemaal ook wel. En hoeveel graden het allemaal gaat worden? Op dit moment is het 18 graden. Geeft Weerplaza aan, officieel dus vanuit de meteorologische dienst. 18 graden. We zullen vandaag ook geregeld zon hebben en zullen hier en daar ook wel wat wolkenvelden tevoorschijn komen. Anyway, ik heb al aardig wat appjes binnengekregen. Ik ga daar zo meteen mee beginnen. Maar voor nu ga ik eerst ook naar onze gazel. En welke heb ik dan weer voor je? Ik doe eerst deze van de maestro himself. En dat is Jagjit Singh. Chant se phool se ya meri.

Ja, dat heb ik ook weer. En Auntie Jessie, dankjewel voor je belletje. En dan ging mijn liedje eventjes door. Maar goed, dat krijg je allemaal strakjes te horen. Voor nu ga ik even snel naar een paar van de appjes toe. Ansje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Heb je een mooie dag gehad gisteren? Oké. En voor vandaag ook weer een prachtige zon hebben we nu. Wimla in Den Haag, dankjewel ook voor je appje. Ook mijn matchmaker in Amstelveen is van de partij. Ook Malti is nu bij je, hè. Dus dan is het gezellig samen. Zus Lina in Enschede, dankjewel ook voor uw appje. Ook Marianne in Groningen wens ik een mooie dag toe. En mevrouw Indra Sheridan uit Krommenie, vandaag bent u behoorlijk vroeg erbij. Hartelijk dank en ook aan u een hele mooie zondag toegewenst. Ilse is al vroeg op weg gegaan om te gaan trainen. Dan is het nog niet zo druk, hè. Een mooie dag ook aan u toegewenst. En ook Ria Kallo, jij bent er ook bij. Hartelijk dank ook voor je appje. Ook Paris en Gert Namoenli luisteren naar Ujala Radio. Waar hij ook is, hij zal altijd wel een plaatje sturen. En ook Glenn en Shaquille, hartelijk dank ook voor jullie appje. Mila, hartelijk dank ook. Een mooie zondag ook toegewenst aan Prabha. En even kijken van wie heb ik nog meer appjes gehad. Ja, komt allemaal nu nog meer naar buiten. Andrew en Chitra, ook jullie zijn er lekker vroeg bij vandaag. Hartelijk dank allemaal. Nou, ik zie dat er meer appjes binnenkomen. Maar voor nu ga ik weer naar een andere gezel toe. En dat is van Tjendendaas.

zijn album gehaald, Kidney Hirang. Gujaboki Teraaya. Een mooie gezel was deze van Chandan Das. En ja, Marian die schrijft prachtig, prachtig, prachtig. Die gezel van Jagjit Singh. Ik hoop dat je deze ook hebt weten te waarderen. En ook Imro die zegt van wat. En hij zegt nog meer dingen, maar dankjewel voor het mooie compliment. Ik ga bijna van naast mijn schoenen lopen. Maar goed, Lutschman, ja, vandaag zie ik uw achternaam erbij, Bartlo. Dank u wel voor uw appje, ook Imro heb net genoemd. Ook Jenny, oh Jenny moet ik zeggen, wens ik een hele mooie dag toe. Kirin en Ankel Khan daar in Hoofddorp, ook een fijne dag voor jullie. Amina uit Den Haag, have a nice day. Roos ook welkom. En dan heb ik nog van Rosa Justia ook een mooi appje gekregen. Hartelijk dank allemaal. En na deze prachtige gazal gaan we door met de orde van de dag. En straks heb ik ook wel wat nieuwtjes van Suriname voor u. En zoals u ook wel weet, om 10:15 dan is hij er ook weer. Ujala's politiek-economisch analist Rabi Makka.

De stem van Letitia hebben we gehoord en dat was weer uit de film Terik Hurke Samen. Music by S.D. Berman en Hasrat Jaipuri, die heeft deze Yeert en Hai, Hai Re Hai geschreven. Dan gaan wij nu met wat nieuwtjes beginnen van Suriname. De vernieuwingsbeweging, VNB afgekort, bij de Surinaamse politiebond zijn afgelopen nacht met een ruime 2/3 meerderheid gewonnen door de huidige voorzitter Rivelino Eijk. Het is de 3e keer op rij dat de VNB de verkiezingen bij de SPB wint. De uiteindelijke uitslag was kort na middernacht 883 stemmen voor het team van VNB tegenover 442 voor het team De Haan onder leiding van Angelo Waterberg. En met de overwinning krijgt VNB opnieuw het mandaat om de bond de komende 5 jaar te leiden. Nou, dat is mooi voor de politiebond en ik hoop maar dat ze goed werk afleveren. Maar dan hebben we ook nog ander nieuws en dat is deze. Het valt DA-91-voorzitter Angelique Del Castillo op dat president Jennifer Simons altijd praat.

Frankrijk heeft geërfd. En volgens de politica zou de president daarbij ook moeten erkennen dat de problemen die haar regering heeft overgenomen niet uitsluitend het gevolg zijn van het beleid van één regering, maar het resultaat zijn van beleidskeuzes van meerdere opeenvolgende regeringen. De president tekent aan de problemen die er zijn. Ze tekent dus aan de problemen die er zijn. En ze gaf aan dat ze een jaar aan de regering is en bij het evalueren keek ze terug op wat zij heeft overgenomen. En ze geeft aan dat dat wat ze overnam een grote uitdaging was. Het zou wel mooi zijn als de president ook aangaf dat wat ze heeft overgenomen, dat waarschijnlijk niet zo mooi was, het gevolg is van de vele regeringen die een beleid hebben gemaakt dat niet zo mooi was. En niet het idee wekt alsof het in 5 jaar tijd zo geworden is. Nou, enerzijds heeft ze gelijk. Wat dat betreft. Want er zijn meerdere regeringen vooraf geweest. En de een zegt altijd weer van nou, wat de vorige regering me heeft aangedaan. Of wat ze nu weer hebben op te ruimen. Ja, toch? En nu zegt zij hetzelfde. Zo gaat dat in de praktijk. We hebben altijd weer het een en ander te zeggen over elkaar. Nou, dan hebben we nog dit nieuwtje. In Paramaribo Noord kampen bewoners met een sterk verminderde waterdruk als gevolg van een ernstige breuk in een belangrijke waterleiding aan de Meester R.W. Turco-weg. Het gaat om een leiding van ongeveer 16 duim, waarbij volgens de Surinaamse waterleidingmaatschappij sprake is van aanzienlijk waterverlies. De storing kan de komende tijd zelfs nog merkbaarder worden. En om het probleem te kunnen verhelpen, moeten omliggende productiestations tijdelijk hun verpomping aanpassen. En daardoor kan de waterdruk in het getroffen gebied verder afnemen. Dus ze zijn er nog niet, want als ze dat moeten aanpassen, gaan werken eraan, zal de waterdruk inderdaad nog wat minder zijn. En medewerkers van de afdeling distributie zijn inmiddels volop bezig met het herstel van de beschadigde leiding. En het doel is om de breuk zo snel mogelijk te kunnen repareren en de normale watervoorziening in Paramaribo Noord te herstellen. Het zal nog even duren. Maar laten wij hier even doorgaan met een andere mooie song.

Met het mogen had de muziek gemaakt hiervoor. Asha Bhosle en Mohammed Rafi hebben dit lied gezongen uit de film Adalat. Even kijken wat voor nieuwtjes ik nog meer voor u heb bij de WTS 9:45 in de uitzending van Ujala Radio. Bijna 14 voor. Gaat heel snel allemaal hoor. Maar dit heb ik dus ook voor je. Want in Suriname, daar bij de luchthaven Aerocarto Zanderij, is zaterdagmiddag een grasbrand ontstaan. En die is overgeslagen naar een verlaten en onbewoond pand dat volledig in de vlammen is opgegaan. Brandweervoorlichter Alden Pinas die zegt dat de melding rond 3:00 middags binnenkwam. En bij aankomst troffen de leden van het KBS, Korps Brandweer Suriname, een uitslaande brand aan. Het vuur had inmiddels vanuit het gras de naastgelegen woning bereikt. En dat was een hoogbouwwoning. Die stond al enige tijd leeg en was onbewoond. En ondanks de inzet van de brandweer kon het niet meer voorkomen dat dat gebouw dus volledig uitbrandde. Nou, dat waren dan denk ik de nieuwtjes die ik allemaal voor u had. Er is nog genoeg. Want er is ook nog een technisch defect bij een SLM-toestel. En dat zorgt weer voor verstoringen van de regionale vluchten. Nou, we zullen wel zien waar het schip strandt. Want we hebben genoeg om strakjes over te praten met Robbie Makka, nietwaar? Maar gaan wij weer terug naar de mooie muziekjes hier bij Ujala Radio.

Ja, in deze tijd vraag je dat ook echt wel af. Aslikja, hè, nakalikja, hè. Want met die AI weet je het tegenwoordig niet meer. Hoor je nou een stem van Mama Tervie of hoor je nou een stem van iemand anders, een fake persoon? Ja, maar dit was wel het origineel, hoor. Dit was wel het origineel, was geen AI. Zo gaat het tegenwoordig, want je weet niet meer wat echt is en wat een nep is. Zo zijn ze er steeds mee bezig. Dan hoor je weer een liedje, denk je van, oh, dat is van die en die. Maar dan blijkt er geen naam bij te staan. En dan denk ik van, dat is zeker AI. Ja, dus dit was wel een originele uit 1962. En dan gaan we ook naar een andere prachtige song. Maar laat ik ook nog eerst even de andere mensen danken voor de appjes die ik binnen heb gekregen van Satya. Hartelijk dank voor jouw appje. Ook Shanta uit Lelystad wens ik een mooie dag toe. En Lila, ook voor jou een hele mooie zondag toegewenst. Heb ik ook nog een appje gekregen van Tony Isri. En vandaag weer uit Almere. Hartelijk dank ervoor. En ook nog een appje gehad van Margriet en Waldo en de kids, waar jullie ook zijn. Geniet ervan en geniet vooral van elkaar. Een mooie dag aan iedereen toegewenst. Fijn dat u allen bent afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Het is 8:10. En dan ga ik naar een andere prachtige song. Na die van Asli Nakli. Dan heb ik ook deze uit de film A Boyfriend voor u. En vandaag heb ik uiteraard weer het een en ander over Padmasjari Mohammed Tervie te vertellen later op de dag.

Ja, dat is weer een prachtige opweer. Natuurlijk hoort hij ook erbij. En dat is de Heart of Millions. Met de Labi Dunia. Ze hebben op je haar kiebaar tegen.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke Heer. Nog 6 dagen te gaan, Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In de summer edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzafest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To souvenir. To decor. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzafest mee. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke Heer. Nog 6 dagen te gaan, Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. 14 juli bestaat 40 jaar. Niet

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. Na een aardbeving met kracht 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 47 mensen omgekomen en tientallen zwaar gewond geraakt. Zo'n 5000 mensen moesten hun huis verlaten. Er volgden meer dan 300 naschokken tot kracht 6,1. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de 2e dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiair op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitsakeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tumange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

0: 10 minuten over 10 inmiddels geworden en u luistert naar Royale Radio 24/7 at your service. Zometeen over pakweg 5 minuten dan is Heider, Royala's politiek-economisch analist Robbie Makka. Gaan we hem weer eens even lekker aan de tand voelen over Suriname. Maar laat ik eerst eventjes snel gaan naar wat appjes die ik heb binnengekregen voordat we naar een song gaan. Maar eerst ook alle jarigen van vandaag feliciteren. Vandaag is 16 augustus 2026. En ik weet er eentje in ons midden die er vandaag jarig is. Dan ga ik er strakjes uitgebreid feliciteren. Maar Gisla, ik wens jou een mooie dag toe. Dankjewel ook voor je appje. Yvonne Dowlet, ook voor jou een fijne dag toegewenst. En je partner uiteraard René. Groeten voor jullie beiden en geniet van elkaar. En ook Chante Tagelu wens ik een hele mooie dag toe. Hartelijk dank voor de appjes. En dan, ja, ik zei al, iemand is er jarig vandaag. Maar goed, ga dus strakjes feliciteren. Eerst deze. Mataja, Mary Bachapan. Dat gaat ook weg als je jarig bent, hè. Want dan zet je dat achter je. Maar dat blijft toch altijd die mooie oude tijd van toen.
1: Mataja, mataja.

0: en ik heb hem weer onder de knop zitten hoor. Ojala's politiek-economisch analist Rabbi Makka, hartelijk welkom.
1: Dankjewel RJ, goedemorgen, namaskar iedereen. Keizer hele RJ, hoe is het met je?
0: Met wat jou, Arab?
1: Atja, maar met Tico. Mijn naam is Awasun Lia, dat mijn wie Tico.
0: Atja, Ji. Maar goed, laten we nu maar weer even tot de orde van de dag komen. En ja, dat zijn de vragen die ik dus voor je heb vandaag. Robbie, het OM luidt de noodklok. Bedreigen de nieuwe wetsvoorstellen de onafhankelijkheid van de rechtsstaat?
1: Jazeker. Zoals we weten, RJ heeft ook vanaf het begin van seizoen Simons, zeg maar Gregory Rusland, deze regering, proberen ze een soort inbraak te plegen binnen de rechterlijke macht. Het is een oude discussie en toen was het enige maanden stil. En vervolgens zijn ze nu weer ermee begonnen. Het gaat om de positie van de procureur-generaal en het Openbaar Ministerie. En ze willen wijzigingen indienen van die wetgeving, zodat ze een stukje politieke aansturing gaan krijgen. Dus het gaat erom, zoals de meeste mensen het zeggen, van dat de regering NDP, NPS, misschien ABOP ook erbij, noem maar op, bezig is om de PG een kopje kleiner te maken en de rechterlijke macht in een keurslijf te persen. En dat betekent van dus dat ze willen ingrijpen. En wat willen ze doen? Ze willen los van Hof van Justitie een andere instantie hebben, een hogere instantie voor rechtspraak. Ze willen de leeftijden van de rechters naar beneden brengen. Nu is het 70. Als je naar 65 gaat brengen, ga je een groot gedeelte van die rechters kwijt raken, want die zijn in de buurt van 65. En ze willen ook in elk geval een aantal andere dingen doen die te maken hebben met dat de positie van die PG ondergeschikt wordt aan de minister van Justitie en Politie. Dus zeg maar een politieke ingreep. En dat moeten ze niet doen, want in Holland heb je volledige onafhankelijkheid. Trias politica wordt gezegd, geen politieke aansturing. Het is een heel andere situatie. Maar ja, kakkeren gooi. Ze proberen met de bezoldigingen wat te doen. Ze willen aan de touwtjes trekken. En daarvoor proberen ze wetgeving aan te passen. En jammer dat, laat me dit direct erbij zeggen voor de mensen dus die luisteren en misschien ook nog een beetje fan zijn van familie Adin. Jammer dat Ashwin Adin als voorzitter van het parlement dit soort dingen toelaat. Want Adin moet weten dat zijn familieleden in het verleden vermoord zijn door dezelfde mensen die gevonden zijn vanuit NDP-kringen. En dat wilde ik even aangegeven hebben. Dus men probeert de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te betasten, te bedreigen. En men probeert in elk geval politieke ingreep uit te oefenen op die dingen. En eigenlijk moet je zeggen van dat het een inbraak is binnen de trias politica, scheiding der machten. En dat is zeer afkeurenswaardig. En dus ik hoop dat er een stukje maatschappelijke weerstand komt vanuit verschillende partijen, zoals bedrijfsleven, fabrikanten, etc.
0: Oké, nou dan iets heel anders, want dit betreft de gratieverlening van de president. Robert van Drikt is dus na presidentiële gratie vrijgelaten. En het OM had dus 10 jaar geëist destijds. Maar dit wakkert nu toch wel aardig wat discussie op over klasse justitie. En men zegt ook van felle reacties worden er opgeroepen en voedt het maatschappelijk debat over de rechtsongelijkheid. Is dat zo?
1: Ja, dat debat is keurig, is fijn dat ze dat doen. Want je gaat het altijd krijgen, RJ, zodra iemand bijvoorbeeld als Robert van Tricht, die dus een meerjarige straf had gekregen voor malversaties in die functie als governor, op vrije voeten komt, vervroegd vrijkomt, dan ziet het niet rooskleurig uit voor gelijkwaardigheid van rechtspraak, gelijkswaardigheid van vonnissen. Want je ziet die kleine man die blijft maar in de gevangenis of die wordt in verzekering gesteld. Wagera. En die grote mensen die veel geld hebben, die komen eruit. Maar ik denk dat je ook het keurig ook op een rijtje moet zetten door goed aan te geven. We hadden het daarnet over trias politica. Dus je hebt wetgevende macht, rechterlijke macht, uitvoerende macht. Alle machten moeten apart kunnen werken, kunnen functioneren. En nu gaan we dus naar de uitvoerende macht, omdat Robert van Tricht governor is van de centrale bank. En nogmaals, hij heeft vermeend misbruik gemaakt van kasreserves van algemeen banken. Hij heeft dat geld genomen, die reserves, en hij heeft het besteed aan allerlei dingen die niet correct waren. Dus in strijd met de bankwet. Hij heeft bijvoorbeeld zogenaamde munt te stabiliseren. En heeft hij die buffer, die reserve die er was, heeft hij gebruikt om dagelijks betalingsverkeer tussen algemene banken en centrale banken af te wikkelen. En hij moest een reserveverplichting van 1% van klanten, dus dat geld was ook van klanten, moest hij dus bewaren als reserve. Dat is een soort spaargeld. En dat doe je ook in vreemde valuta. En hij heeft zich niet eraan gehouden vanaf 2019, noem maar op, allerlei dingen, heeft hij alles overgeheveld naar de centrale bank. Dus die felle discussie is goed. Alleen is het zo van, je moet de rechtspraak met rust laten soms. Ze zullen fouten maken, maar die discussie is goed dat ze dat voeren, omdat het van belang is om te weten van, Robert van Tricht heeft iets gedaan. Niet hij alleen. We weten ook bijvoorbeeld dat een aantal directieleden ook waren aangehouden. Een zekere Soeknenden is vertrokken. Een Ori is vertrokken. Een Housiel is vertrokken. Je had ook een accountant die dus in feite aan de tand is gevoeld. Of in elk geval gevangenisstraf heeft gekregen. Maar de centrale bank mag niet komen aan de kasreserves. Want dat zijn tegoeden van particulieren en bedrijven. Je mag ze niet gebruiken om te beleggen. Je mag ze niet gebruiken om krediet te verschaffen. En je mag zeker geen betalingen doen voor de overheid. Maar Robert van Tricht is al een paar jaren in de gevangenis. Nu is hij op vrije voeten. Maar dat betekent niet van dat hij volledig vrij is. Hij moet ervoor zorgen, en zijn advocaat is Irwin Kanai, dat hij zijn onschuld blijft zoeken via het recht. Maar ik denk niet dat het gaat lukken, want zoals ik er naar kijk vanuit economisch-juridisch perspectief, dan zijn de feiten daar, de gelden zijn of verduisterd, gestolen of verdwenen. En de rechter moet in elk geval ervoor zorgen dat Robert van Tricht niet het land uitgaat, zijn paspoort in beslag wordt genomen en dat alle nadelen die de staat daarbij heeft ondervonden, dat het geld weer terugkomt in de boezem van de staat. Want anders is het dweilen met de kraan open, een volgende governor gaat komen en dan gaat hij weer dus dit soort capriolen uithalen en dat moeten we niet hebben.
0: Maar op welke manier willen ze dan dat het geld terug moet komen?
1: Ja, kijk, toepassing van die bankwet moet een ruimte bieden om na onderzoek. Je hebt twee soorten onderzoek. Strafrechtelijk, oké, pak ik je bankarie. En die andere is een financieel onderzoek. Wat is het nadeel geweest van Robert van Tricht? Die Robert van Tricht de staat heeft toegebracht. En dat betekent van, wanneer het zal blijken dat hij die middelen heeft toegeëigend, dan moet je zijn panden in beslag nemen. Robert van Tricht heeft een accountantskantoor in Suriname. Zijn moeder is ook minister geweest. Zijn vader is politicus geweest als minister van Volksgezondheid. Dus je gaat primair kijken naar wat heeft hij met dat geld gedaan. Waarschijnlijk dure auto's, verschillende panden, allerlei dingen, die moet je in beslag leggen. Wat je ook in beslag kan leggen, ki oker paisa, ketna raha, accountant ke pas. Want hij heeft samengewerkt met een Belgische accountant. Agnu heette hij, ik probeerde op zijn naam te komen, Agnu. En die accountant heeft ook een paar jaren in de bak gezeten. Waarschijnlijk heeft hij een deel van de middelen nog. En je kan ook rekeningen gaan onderzoeken in België of alle landen, noem maar op. Want Robert van Tricht heeft ook in Nederland gestudeerd en heeft verschillende lijnen. Dus kortom, je moet een onderzoek instellen naar zijn vermogen in binnen- en buitenland. En vooral in zijn vermogen in Suriname. Ik weet dat hij een groot gebouw heeft, een accountantskantoor, daar in de buurt van BOG, dat miljoenen waard moet zijn, bij wijze van spreken. En dan moet je proberen terug te vorderen. Maar het is niet een onderzoek van 1-2 jaren. Ik denk dat je minimaal 5 jaren nodig hebt om dit soort dingen te doen, omdat het ook te maken heeft die Suriname met Otana Parhal Manainaba. Een oproep wederom, Suriname, als je dit soort dingen wilt doen, zeker als het gaat om vermogensonderzoek, strafrechtelijk onderzoek, vraag steun naar omliggende landen, CARICOM-landen, maar zeker aan Nederland.
0: En weet je ook nog tijdens welke regering dit allemaal was gebeurd?
1: Die van Tricht?
0: Ja.
1: Altijd tussen 2010 en 2020. Altijd in die periode. Van Tricht is een pion na Hoefdraad die gewerkt heeft voor regeringen van NDP, met name Bouterse. Tussen 2010 en 2020 was Bouterse president. En de verschillende activiteiten die Van Tricht heeft uitgevoerd, die heeft plaatsgevonden in die periode.
0: Nou, en dat bedoelt dus DA91-voorzitter Angelique del Castillo, dat ze erop wijst dat de president, Jennifer Simons, praat alsof zij een soort van korte termijn geheugen heeft. Want ze gaat alleen maar op zijn dokje in Brunswijk af, dat ze heeft overgenomen, terwijl de vorige regeringen behoorlijk fouten hebben gemaakt.
1: Ja, zeker, toch? Maar nogmaals, ik ben eens met Angelique del Castillo. Alleen zitten ze zo ook, hè. Je hebt Holland mee bij. Zodra Janssen Toki wat deed, of er was iets aan de gang, of het zijn zoon was, zijn dochter, maar altijd was het ook die mensen hier in Nederland. Hè? Verschillende schrijvers, columnisten, allerlei mensen. Het is altijd Chanwa moet weg, Chan dit, Chan dat, noem maar op. Deze mevrouw doet hetzelfde en sterker nog erger. Want die inflatie klimt weer omhoog, bij wijze van spreken. Kijk, woensdag 12 augustus is Van Trikt vrijgekomen. Is niet zomaar. Ze hebben dus een aantal dingen gedaan die de hele economie heeft ontwricht. Daardoor kan je niet sparen, daardoor ga je weg. Dus Angelique del Castillo, die zegt het ook goed. Maar ik denk dat Simons het bewust doet. Als ze zo stil blijft en niets doet, dan ga je ook geen aanval krijgen. Want eigenlijk komt het erop neer van, ja, iedereen is het vergeten wat ze allemaal heeft gedaan. Nogmaals, ze komen weer in ingrijpen bij de rechterlijke macht. De inflatie neemt toe. Ze nemen wel schulden. Ze hebben in 1 jaar tijd 20 dienstreizen ondernomen, totaal meer dan Santoki bij elkaar. En Angelique kan het ook op die manier zeggen van ja, omdat zij neutraal is, ze zit niet in de oppositie, ze zit niet in de coalitie, maar die strijd ga je altijd krijgen. Maar ik zeg ook vanuit als politiek-economisch commentator, zeg ik, RJ, als jij een beetje eten wil hebben op jouw bord, als je een huisje, boompje, beestje wil hebben, dat je min het kar. Ga werken. Ga je handen niet in feite ophouden. Laten we zeggen voor mensen die je willen lenen. En huidige regering is lenen, niet werken, maar ervoor zorgen. Straks weer een loonsverhoging, straks weer dit, et cetera. Dus ze doet het opzettelijk. En mensen dus sparen Simons misschien omdat ze een vrouw is, geen idee. Misschien omdat ze de eerste keer is. Misschien omdat ze wat spanning heeft met Bouterse. Maar Angelique kan gelijk hebben. Deze vrouw heeft, ze zegt alleen maar, ze heeft een korte termijn geheugen of geen korte. Nou, ik kan je zeggen, mevrouw Simons heeft helemaal geen geheugen. Want ook in Kutsjaat, Naba, ze doet alsof ze niets weet. En mensen, critici, moeten dus haar in elk geval kritisch gaan bevragen. Want ze heeft geen plan, ze heeft geen meting, ze heeft geen verklaring, ze heeft geen verantwoording. En alles tasten ze dus daarbij in het duister.
0: Ja, en dan zijn we nou ook weer bij de SLM, want ook daar gaat het allemaal alle kanten op met de toestellen die er zijn. Want de SLM, een toestel daarvan, die kampt dus nu weer met wat verstoringen in het regionaal verkeer. En dat is voor de zoveelste keer dat er dus problemen zijn met toestellen van de SLM. Wordt het nou niet eens tijd om eens een keer een goede, een nieuwe aan te schaffen?
1: Ja, zeker, maar ze hebben wel wat, maar het is alleen kleine vliegtuigen. Wat ze nu hebben is dus die verstoringen op regionale vluchten. En dat heeft te maken met technische dingen. Dus je moet denken aan misschien een probleem met een motor, geen onderhouddingen. Je kan geen vluchtschema uitvoeren als je software van jouw cockpit je in de steek laat. Die moet gekoppeld zijn met luchtverkeersleiders, allerlei dingen. Nogmaals, de toestellen die raken snel defect. Je ziet het weer. Het is nu in Guyana. Als het die grote is, de Boeing, dat is onderhoud in Amsterdam. Dat doet KLM voor ze. Als het die kleine is, dan heb je technisch team van SLM. Die gaat richting Guyana. En dan gaan ze zich kijken van hoe ze die regionale vluchten weer van de grond kunnen krijgen. Ze hebben wat kleine vliegtuigen. Copacabana hebben ze. Dus die naar Belém gaat. Die naar Trinidad gaat. Noem maar op. Maar je hebt groot gelijk. Om die kisten in eigendom te hebben, betekent dat je paisa moet hebben om te kunnen kopen. Betekent dat je een gezond financieel economisch beleid moet hebben. Deze regering wat menaba, of een keer SLM menaba. Nogmaals, als je een IMF-programma zou hebben, zoals Santoki deed, of noem maar op, een IDB-programma, of een beschreven programma, dan kon ik dat toetsen. Maar nu kan ik het niet. Dus SLM heeft de operationele partner, ook haar naam heet Global X, en ze proberen dus lijnvluchten te doen. Je kan vanuit Paramaribo, kan je vliegen richting Amerika, je kan naar Brazilië gaan, je kan naar Panama gaan. Panama is een zeer interessante lijn om te vliegen. Je kan makkelijk ook naar Guyana gaan, noem maar op. En dat is niet defect. En het nieuwe probleem is, dat is vanaf gisteren gebeurd volgens mij, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, dat is een zekere Telting, die heeft zijn ontslag ingediend bij president Simons. Want hij zegt van, ja, Simons had me beloofd om directeur te worden van SLM. Maar ik ben het niet geworden. Er is een soort waarnemend directeur daar en die moest het officieel worden. Dus die voorzitter van die Raad van Commissarissen, Telting, heeft gisteren zijn ontslag ingediend. Wat Simons gaat doen, of wat de regering gaat doen, of ze zullen het accepteren, een nieuwe zullen aanwijzen, of met hem zullen praten, of hem alsnog Keizer Bolleghem zal benoemen tot directeur, weten we niet. Maar nogmaals, ook mensen van Nederland die regionale vluchten dus, die hebben geboekt en die problemen ondervinden, ook hoe Tangi Hoiga, misschien in SLM, Guyana, Trinidad of noem maar op, die kunnen via de informatiekanalen van SLM contact opnemen voor met een reisagent en dat dan via een e-mailadres callcenter@flyslm.com. Nogmaals, callcenter@flyslm.com. Dan kan je al je klachten ook daar deponeren. Ook vanuit Nederland als je problemen hebt met de vliegmaatschappij SLM.
0: Hartelijk dank weer voor deze week, Robbie Makka.
1: Dankjewel, Ardi. Ook bedankt voor de mooie vragen. En nogmaals, many thanks en tot volgende week. Ram ram, namaste, assalamu alaikum. Goedemorgen, God bless you.
0: Tot dan, joe. Dag.

Dit prachtige lied van Padmashri Mohammed Rafi brengt ons naar 7:30. En dat was zo'n prachtig lied uit de film Dosti, waarin twee jonge kereltjes inspeelden die ze zo van straat hadden geplukt. En wat een acteurs zijn ze geworden. Het is alleen maar bij die ene film gebleven, want daarna hebben ze het nog wel geprobeerd, maar ze zijn niet verder gekomen. Anyway, dat was weer even mooi om gehoord te hebben. En dan gaan we door met een andere song. Even kijken, zal ik die voor je zetten of deze doen voor je? We doen deze eerst.

Een geweldig lied door Bahorta Abadize van Lata Mangeshkar en Mukeshji. En dat was dus uit de film Jhoola van 1962. Padmashri Mohammed Rafi Akbar 4.

Ja, dat blijft een prachtig lied van even kijken. De film was ook weer Mohabbat Zindagi. En dan, ja, dan heb ik nog deze voor je. Die ik graag met je wil delen van Lataji Yorsatio. Nazar Merang. En dat is dus uit de film Pyar Mohabbat. Nee, Jawa Mohabbat.

Zo is het altijd ook weer genieten geblazen met Ujala Radio, nietwaar? Want dat gaat allemaal hand in hand met elkaar. Een fijne dag aan iedereen toegewenst, ook Indra en Suresh daar in Almere. Een hele mooie dag toegewenst aan iedereen die vandaag jarig is. En dan zeg ik dat heel speciaal in de richting van ook weer Almere. Want daar hebben we een jarige zitten. Een membership van Ujala Radio. En dat is niemand minder dan Shanta, die vandaag een jaartje jonger is geworden. Heel, heel hartelijk gefeliciteerd. Een hele mooie dag toegewenst met je man Anand. Ook gefeliciteerd. En de kinderen. En aanhang uiteraard ook weer. Maak er een mooie dag van. Ook namens de crew van Ujala Radio zeggen wij heel, heel hartelijk gefeliciteerd. En dan moet ik even mijn liedje weer even zoeken, want dan ben ik hem ook weer kwijtgeraakt in de tussentijd. Maar ik heb hem hier zo voor je hoor. En even zien wat ik nou voor je ga zetten, die of deze. Nou weet je wat, we doen deze gewoon. En dat is gewoon een fijne song om je dag mee te vieren. Iedereen die ook jarig is, profiteer. Nee, geen profiteer. Maar gefeliciteerd. Maar geniet van de dag, dat wel. Shanta in het bijzonder. Namens de crew. En directieleden van Ujala Radio. Anand en Kids ook bij deze van harte.

het is een mooie dag, dus het is genieten geblazen. En als je jarig bent, dan ben je dubbel zo blij met dit mooie weer. So enjoy. Happy birthday, Shanta. Happy birthday to you all. Oké, dan heb ik ook nog deze mooie song voor je. By the way, bro Rakesh, dankjewel voor je appje ook. Ook Rakesh en Natasha daar in Rotterdam wens ik een mooie dag toe. Johnny, jij ook altijd luisterend naar Ujala Radio. In Zoetermeer, Ashmi en Ravi. Armaan is zeker al wakker, hè? En Kiwi zeker ook wel, want het is mooi weer. Dus geniet er allemaal van.

0: Oud Odin. Subh al sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
2: Yes, yes, party people.
1: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance en shop.
3: Toen hee.
1: 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar. Brazafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zo mee.
4: Shining so bright.
1: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa. De Legends met Nizam, Ibo en Fazil Vagdesign. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en featuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardini en Vinay Kalpu. Brazafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londvakinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust aan het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na
11: najariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
12: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Habituk to Garitseke Heer. Nog 6 dagen te gaan, Tujaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl en Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Toe Janito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: WNUR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld staat 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten door de werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

11 minuten over 11 inmiddels geworden. Een hele goede morgen aan iedereen die net de radio hebben aangezet. En ja, we hebben het ook al gehoord hoe het weer eruit ziet voor vandaag. Weerplaza geeft aan dat het officieel dus nu eigenlijk 20 graden is. Maar goed, er is veel zon. En ook wel hier en daar wat sluierwolken. Dus dat maakt het ook nog weer dat het wat warmer zal aanvoelen. Een mix van zon en wolkenvelden hebben we dus. En op veel plaatsen is het ook wel droog. Alleen in het uiterste noorden en op de Waddeneilanden valt lokaal nog een buitje. En bij een matige noordwestenwind wordt het van noordwest tot zuidoost 20 tot 26 graden vandaag. Dus geniet ervan. Want morgen gaan we starten met wolken en regen. Dus moet je eraan geloven dat je die pluie wel bij je moet hebben. Of in elk geval je regenjas aan moet hebben. Zeker eentje met capuchon als je geen pluie wilt brengen. Anyway. Laten wij maar weer gaan naar een muziek die ik voor u heb uitgekozen. En dan ga ik naar deze mooie song uit de film Samachko Bedeldalo.

Nou weet ik dat u klaar wakker bent hoor, dus dat is inderdaad ook wel zo. Maar een geweldige song was dit ook weer uit de film Samachko Bedeldalo. Mohamed Rafi en Letaji hebben we gehoord. En er zijn nog meer andere songs uit deze film. En misschien krijg je er straks nog wel eentje van me te horen. Of ik bewaar het gewoon voor volgende week, hè? Dat kan ook. In elk geval heb je straks nog wel het een en ander over Badmashri Mohamed Rafi te vertellen. En wel een van mijn favoriete songs. Welke dat is, dat hoor je dan strakjes wel. In de tussentijd heb ik een mooie song uit de film Doorki Hawaas voor u klaarzitten. Hoesne se chant bhi sharmaya hai.

Ja, strakjes dus het een en ander over Putma Shri Mohammed Rafi. Maar voor nu ga ik even naar Mukesh G en Sharda. Dit is uit 1968. De film de naam is Sapno Ka Saudagar.

Music by Shankaro Jackson. Uit een film gemaakt door Raj Kapoor. Hij was zelf de acteur ook daarin. Samen met Newcomer. Toen ter tijd 1968. Hema Malini. Goed, dan is het tijd geworden om het een en ander te vertellen over Putmashri Mohammed Ravia. Iedere week heb ik dan weer één liedje dat ik voor u eruit haal en de background daarover aan u doorgeef. En vandaag zal ik u ook een stuk vertellen over één van mijn favoriete liedjes. Nou, niet alleen dat dit mijn favoriete liedje is, ik heb er meerdere. Maar klassieke muziek, dat vind ik altijd mooi. En wat je Mohammed Ravia Saheb die ook voorschotelde, hem gaf om te zingen. Hij deed zijn uiterste best alles uit zichzelf te halen om het lied tot een succes te maken. Keer op keer lukte dat ook wel. Als het nou een romantisch lied was, een bhajan, een kawali, klassieke muziek of zelfs sad songs. Ja, met sad songs kon hij wel zo ver gaan. Zolang het niet lukte zoals hij dat wilde, was hij niet tevreden. Die romantiek in een bepaald liedje wat hij wilde hebben, hoe hij het gezongen wilde hebben, voor de acteur ook nog, want dat moesten ze altijd ook weten. Voor wie is het, welke acteur? Ook wat de dames betreft, de actrice moesten ze weten. En zolang hij die gevoeligheid in zijn stem niet had gezet, was hij niet tevreden. Dat heb ik je vorige keer ook al verteld, hè? Maar goed, hij wist het na wat rehearsals tot een Amar Sangeet te maken. Maar dat kwam om zijn stem. Hoe bracht hij iets? Hoe breng je iets? Hoe zing je iets? Want het zijn ook niet alleen zijn manier van zingen. Het gaat ook om de woorden die de tekstschrijver gebruikt. Want hun moeten ook niet vergeten om erbij te halen. De lyricisten die dat allemaal doen, die de teksten schrijven. En het moet dan ook goed uit de mond komen van zo'n zanger. En daarom hebben ze ook altijd hun eigen inbreng daarin. Enfin. Maar ook Mohammed Ravia Saheb kon het wel eens moeilijk hebben. Vooral als de stem niet mee wilde werken. Ja, als je een griepje onder de leden hebt en het nog niet echt tot uiting is gekomen. Maar je voelt wel van, hé, hey, er zit iets aan te komen. Dan kan een liedje wel eens moeilijk vallen. De hoogte van de noten van een liedje kon hem ook wel eens sparten spelen. En vorige keer heb ik ook al verteld dat hij soms onvermoeibaar door kon gaan. En zo was dat ook met dit liedje. Zolang hij niet tevreden is, blijft hij doorgaan. Alle muzikanten zaten gewoon ook braaf mee te oefenen en mee te muziek te maken. En ditmaal betrof het een duet met Liltaji en wel een klassiek liedje, waarbij de hoogte, de snelheid en haast weinig ademruimte in zat, maakte het hem een beetje lastig. Vooral als je inderdaad, net wat ik zeg, al een griepje onder de leden hebt. Dus daar had hij het een beetje moeite mee, maar dan wilde zo'n woord niet meer uit zijn mond komen en dan begaf de keel, het moest even hoesten. Nou, dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen. En Liltaji, die had het liedje al helemaal goed doorgenomen. Ze kon zo beginnen. Maar je weet, vroeger werd er altijd samen met de muzikanten een lied opgenomen. Dus zij zat ook geduldig te wachten totdat hij zover was. En dat deed hij dan ook. Het lukte eindelijk ook wel om dat liedje goed te zingen. Het ging wel gepaard met vallen en opstaan, kan je bijna zeggen. Maar hij heeft toch wel eruit kunnen halen wat hij wilde. Goed, de film waarin dit liedje voorkomt is de film Swarna Sundari. Een klassiek liedje, Kuhu Kuhu Bole Koyelia. Dat kennen we allemaal. Er was al een Tamil versie van en een Telugu versie van deze film, Swarna Sundari. En ja, nu moesten de liedjes ook nog eens een keer in het Hindi gezongen worden, want ze wilden er
een dubversie van deze film maken, maar Lataji die stak daar een stokje voor. Ze zei nee, we doen al moeite om de liedjes goed te zingen. Dan moet er ook een Hindi-versie van gemaakt worden. Dus hebben ze toch ook wel een Hindi-versie van deze film gemaakt. Dus niet dat er werd ingesproken. Nee, dat niet. Geen nasynchronisatie. Lataji heeft dus daar een stokje voor gestoken. Want het zijn zulke mooie liedjes, zei ze. En zo'n goede film, dat moet ook goed gemaakt worden in het Hindi. En daar zorgen dan de liedjes dan ook bij. Zo gezegd, zo gedaan. En de song was dan ook een grote uitdaging voor Mohammed Rafiki. En na een aantal cuts en verslikken in de bowls, heeft hij toch goed kunnen krijgen om dit liedje, gecomponeerd door Bharat Vyas en Rafiki, als ook Lataji, tot een succes heeft weten te maken. En dat is dus dit liedje uit de film Suvarna Sundari.

Ja, ik zou willen dat het doorging, hè, maar nee. Daar eindigde dan. Ik kan bijna niet horen dat het zoveel moeite heeft gekost voor hem. Om dus tot dit liedje te komen. En wat een mooi lied is dat ook weer. En allemaal hitsongs uit de film Suvarna Sundari. Hele mooie liedjes zijn er uit die film. Je hoort toch het meest deze. Kuhu kuhu bole koyelia. Oké, dan gaan we weer verder met de orde van de dag. Zal ik deze eerst voor je zetten? Ja, laten we deze maar eerst zetten. Dat is ook zo'n mooi liedje van Mohammed Rafi. Yes.

Kijk eens aan, Telejana uit Around the World hebben we nu ook weer gehad van Mukesh Ji en Sharda. Dan hoef ik je niet te zeggen dat Shankara Jaikish en de muziek hebben gemaakt, hè? Bij deze weet je dat inmiddels ook al. Anyway, Suchit Hardwar Ji, lekker in Suriname genietend. Dank u wel voor uw appje. En ook even kijken van wie is dit. Yvonne Daulet had ik ook al gezegd, dacht ik toch? Ja. Wie geniet hier zo van de parel? Oh, dat is Gisela. Hartelijk dank, meis. Ook de groeten aan je zus en Nirmala. Genieten jullie altijd van Ujala Radio. En dit is ook een mooi lied van Asha Bhosle samen met Padmashri Mohammed Rafi.

een na de andere best song krijg je te horen hier bij Ojala Radio. Hè. En die toen Apennese Helico. En dat was dus uit de film Samachko Bedeldalo. Een tweede song daaruit heb ik je vandaag laten horen. Dan is het in de tussentijd ook wel weer zover dat ik u moet groeten. Morgenochtend om 6:30 ben ik er weer. Dan gaan we het weer even gezellig maken. Voor degenen die zich klaarmaken om naar school toe te gaan, de jongelingen. Nou, ik weet het, de vakantie is voor velen nu ook voorbij. Anderen hebben nog een weekje vakantie. Anderen nog 2 weken. Ja, want het is allemaal een beetje verdeeld, hè. Maar het noorden die begint dus de 16e weer. Nou, 16e is de laatste dag, maar 17e dan weer. Een hele fijne schooltijd alweer. Een succesvolle schooltijd aan iedereen toegewenst. En degenen die dan ook weer met werken gaan beginnen. Want je merkt het ook wel aan de weg. Op de weg dat het ook alweer wat drukker is geworden. Dus velen zijn alweer terug van weg geweest. Een fijne week ook aan u allen toegewenst. En graag tot morgenochtend. Dan gaan we samen weer eventjes er doorheen gaan. Om u dus te begeleiden naar het werk of de jongelingen naar school. Wat mij betreft graag tot morgenochtend. Signing off voor Ojala Radio RJ. Shubrin ek mubarak din. Namaskar. Allah hafiz. Gate gundunate armuskurate rehna.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, to Jody Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, Brazzavest. Get ready to Tejaar Hoja. To Tejaar Hoja. Tejaar het ook. The hottest Hindustani event of the year. Brazzavest. In the summer edition GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by Jutix.nl en Ujala Radio. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, to Jody Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33 of stuur

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are. You are. You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Een zwaar busongeluk in Hongarije heeft zeker 12 dodelijke slachtoffers geëist. 20 mensen raakten gewond. De bus sloeg zaterdagnacht rond 1 uur over de kop op de M3, nadat de chauffeur vermoedelijk in slaap viel. Van de 59 inzittenden zijn 35 mensen door de brandweer gered. Een van de chauffeurs is aangehouden. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Haute van Jais woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein tu jaane to. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Ha, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaane to. Dhindora baja dijiye.
4: Your business klaar voor de volgende stap?
5: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
6: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke Heer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
7: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

Nou, we maken er een mooie middag van. Gezellige middag. Auro Sunla Malo, Shamitin, we zijn bij de Gana Hangaan bij Sulina. Auro Bi, Subhaskazere. Mijn hoeloid Mahabi, geniet van dit moment. Het komende uur is speciaal voor jou. Rosica Dindrial, Electric Pia.

Ja, zij kan ook lekker zingen hoor. Rosica Dindeal, Kevans Bia, Electric Pia, Abujala Radio. En je wil het niet geloven? Toen Nabis was gekregen. Maar hier ook een film mee, ja. Gangs of Vashepur. Rosica Dindeal, Kevans Bia,

0: kon ook het je heen betalen. Of jullie moeten mij vertellen. Zullen we nog een aan bataille? Vertel mij wat hij bedoelt met dobbels. Is het van Hamar machine, Hamed dobbels kwamen, Hamed chana kwamen, dus ghugri kwamen? Bedoelt hij dat? Ik weet niet wat hij bedoelt, maar in ieder geval, Ganwa bohot bizar hega, or ja, inerme bouti het hega. Ujala radio kezeri, abhi aapne sunen hai, or abhi khashkar aapne sunen hai. Devinder Singh Siunat ke awaz mein pesh kiya gaya hai. And nu,
1: hey boy, man, are you ready for this one?
0: Brasa fest, brasa fest. Are hai aapke liye Brasa Fest Hangami Da event aapke liye pura parivaar ke liye met je hele gezin kinderen tot 1 meter gratis en voor alle andere overige mensen ja ticket clear check onze website brasafest.nl or Den Haag ke bazindo Den Haag ke bazindo sumlije heb je een OIVaarspas dan krijg je 50% korting op je entree-ticket aan de kassa. Aan de kassa. Shivam. Shivam Rajaram. Shivam Rajaram, ook aanwezig op.

Diamonds 2000K. Ook aanwezig op Brasa. Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag Charmee. Gia Event Center mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Je moet erbij zijn. Toeke oude keperie, toeke dikke keperie, toeke naadje keperie, oude soene keperie en...

Mr. Black met de muziekformatie Express, ook aanwezig op Brasa. Pura Parivar gezet, kinderen tot 1 meter gratis. En Bazindo Johe Den Haagje. Den Haagje Bazindo, woon jij in Den Haag en omstreken? Oudere Paas heet Ooievaarspas. Dan krijg je 50% korting op je entree aan de kassa. Mooi seizoen naartoe, toch? Our are we virees, 100 are virees toen we Virees is ook aanwezig op Brasa. Check voor alle informatie op brasafest.nl. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Laatste weekend van de maand augustus.

Hij is er ook hoor. Vires is ook aanwezig op Pujala's. Brasa Milafes. Den Haagmeer. Den Haag Kebazino voor jullie. Goesje gebaat heen. Voor de mensen die een ooievaarspas hebben. Tulung. Adadamme ander jaisteke heen. Maar toeke kartua kineke pari aan de kassa. Dan krijg je 50% korting. Toeke dik haakke pari. Allama.

Virus is er ook en natuurlijk hebben wij de one and only Umer Vangi Dozijn. Umer Vangi Dozijn met de muziekformatie Umer and Squats. Met Huyana en Tira Kesaat. Umer Vangi Dozijn. En Umerke behoudt zijn fans, Hega. En er zullen ook heel veel fans aanwezig zijn van Umer Vagi te zijn in Gia Event Center Braza Fest. Ujala's Braza Mila Vesper. Voor het hele gezin.

Ja, wat kan deze man toch zingen? Oemer Waakdozijn. Na zoveel jaren nog steeds actief. Met Oemer en Squats is hij ook aanwezig op Brasa Fest. Ujala's Brasa Mila Vesper. Is hij er ook hoor. Jawel, jawel. Abhoy Hangama toch? Met Oemer Waakdozijn. En natuurlijk hebben wij ook deze man. Sujal Umrao van Surya. Sujal Umrao. Er komen zoveel artiesten op Brasa Fest. Oemer Waakdozijn, Shivam Rajaram, Tira, Varshita Huyana, Sujal Umrao, Kiran Kedar, Fazil Waakdozijn, Rani Dattai, Nizam Waakdozijn, Sanjay Jodha, Roshana Balgovin, Sonia, Mukesh, Mr. Black, Lady Sanjana, Anupa, Abhijit Huzain, Randhir Badri, Divak, Vicky Man, Ibu Waakdozijn, Viresh, Ranjay, King Lajo, Vinay Kalpu, Fardin, Donovan, Misanj, Bichun, Steven Kadar, Avisha en MC Ray Hirhega. Sujal Umrao.

hoe heet Tomasa? Brasa Vesper. 29 en 30 augustus. Surje. Met Surje Loemeral. Kinderen tot 1 meter gratis. En heb je een ooievaarspas? Toapko 50% korting, Milika. Aan de kassa. Op je ticket. Voor overige tickets. Super early bird stickers. Fase 2. Kelier. Toejaldiker. Haasje. En koop je kaarten. Nee, het toch je pastijken, Parie. Oh ho. Challenge.

Nizam Vank te zijn. Die is ook aanwezig op Brasa Vesper Orbi. Zaterdag 29 of 30 augustus. Check onze website voor alle informatie. BrasaFest.nl. We hebben hier aan op naar ticket. Hier gericht te hebben. Brasa Vest clear. En nu, Lady Senjana. Lady Senjana. Van de muziekformatie. Express. Lady Senjana.

Nou, hem betalen ze gelijk. Hem lok 29 of 30 augustus ko. Den Haag ke Gia Event Center me. Waha per basabe. Ha. Waha per basabe. Gia Event Center Den Haag me. Jaha per toke aalke periga. Dus. Wil je een weekendje gezelligheid? Pura pariwaakjes aan. Tot toe je je happer. Gia Event Center, Brasa Vesper. Wapper hambasabe. Lady Senjana. Van de muziekformatie Express. Ja. Toe mahapper je. Toe mooi se kumie. Aur natje. Aur sunie. En nu. Kieran Kedar. Met. Miss Anje, Bichun, Kisar, Kieran Kedar, Miss Anje en Bichun zijn ook aanwezig

Nou, dan heb ik al zin hoor. 2 days and 2 areas, Brass of Esper, 29 en 30 augustus. GI Fan Center Bay, Grand Hall, Full On Entertainment, Food Plaza en Lounge. Doorgaat in tot het jaar goed jaar voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brass of Esper. Toyota, Kieran Kedar, Mission Jan, B-Tune. En nu. En nu. Mukka Singh, que was me. Mukka Singh. Are. Mukka Singh. Toen je hier hebt, toen je hier, toen ga je. Toen de keer. Kom met die danspartner. Als je door pas danspartner na hega, geen probleem niet. Ik heb probleem na hega. Er zijn zoveel mensen zijn daar, John single hega, of John mange naatje, maar koi na oké staat, oké staat mange naatje. Dus de man of de vrouw, toch gewoon poetsen kan, wil je met me dansen? Toen mange naatje maar staat.

Ja, ik krijg er niet genoeg van. Mukasin kewaas meekouw. Nog maar maak ik zo'n aankoe. Mukasin van de muziekformatie Express. Ook aanwezig op Brazzavest 29 en 30 augustus. GIA Event Center mee.

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Meer. Super early bird tickets, fase 2 clean, haasje. Koop je tickets snel, doe Jeldike. Abitelijk goedkoop, hè? Maar na fase 2 komt fase 3, fase 4, de Ormanga Hojega. Dus doe Jeldike. En je tickets kun je kopen via brazafest.nl. Oursen, hallo? Den Haag ke Bazindo. Den Haag en omstreken ke Sunwalo, Bazindo, Agraam ke Paas Hega. Ooievaars pas, dan krijg jij 50% korting. Entree per 50% korting Aapko Miliga aan de kassa. Voor Aparivaar ke Zadabaye, ticket weg bij Aap Gridlera. En kinderen tot 1 meter gratis, zoals we mee. Ja, had ik al niet zo'n idee. Oeh, Jalla Radio Kazirie. Gaans programma. Brasa Fest Cooper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.

En hallo, Izike Zatham, Abse Izaz Jatehen. Ik ben er weer morgen. Lekker koffie, chai, middagshow. Somewhere. 17 augustus, kaprogram. Koffie, chai, zerur, absolina. Aurobi, shame, barabese, lekker. Ik betek je programma, hamapke, waas de peeskarte. Door de week, afgelopen week was ik maar één keer. Likin, hamwadakarte. Hekje, morgen ben ik er weer. Met Anand Chandrika Singh. Koffie, chai, middagshow, lekker. Tussen 12 en 1. Mooi is er hier. Een hele fijne zondag. Jobby to career, moise career, nechto na career, milling abse. Mij hoe looit me habier. Jehe, Ujala.

Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk, toe Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokaal Kevriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur s'nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Our ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichum, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite.

0: www.radio.nl en uw Jala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk, doe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, doe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic-Toth werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. De natuurbrand in de Belgische Hogevenen heeft inmiddels 3000 hectare verwoest en geldt als de grootste in de Belgische geschiedenis. De vuurlijn strekt zich uit over meer dan 1 kilometer. Meer dan 250 hulpverleners bestreden de brand die sinds vrijdag woedt. 2 Nederlandse Chinook-helikopters, brandweerlieden uit Duitsland en Luxemburg bieden hulp. Inwoners van het Duitse Monschau werden gevraagd voor 10 uur onderdak te zoeken. Een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Kolodino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, is volgens Oekraïnse media in brand gevlogen. Het gaat om een nieuwe aanval op een magazijn van dit particuliere bedrijf. Beelden tonen een enorme vuurzee bij het gebouw. Een zwaar busongeluk in Hongarije heeft zeker 12 dodelijke slachtoffers geëist. 20 mensen raakten gewond. De bus sloeg zaterdagnacht rond 1 uur over de kop op de M3, nadat de chauffeur vermoedelijk in slaap viel. Van de 59 inzittenden zijn 35 mensen door de brandweer gered. Een van de chauffeurs is aangehouden. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer hè. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk, doe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, doe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. En ook de andere kant op 10 minuten vertraging door terugkerend vakantieverkeer. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug een kwartier vertraging. En op de N307 Kampen-Lelystad voor de aansluiting met de N711 bij Dronten ook een half uur vertraging door een evenement. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are Holland Hottest Radio Station.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: BNR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels 3000 hectare verwoest en geldt als de grootste in de Belgische geschiedenis. Een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Kolodino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, is volgens Oekraïnse media in brand gevlogen. En Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, alu tiki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.

Ujala, Lara Hay, The Greatest Voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

Kersenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heet. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldi Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Natje toe. Hatunatje toch? Yes, yes. Brazafest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazafest. Indoor Summer Edition GI Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Koop je tickets. Fase 2 clear. Jildieker, wachtienakker, draai-draai-nakker. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro.

0: Get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brasafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. Digitale opvoedingsexpert Jacqueline Kleijer waarschuwt dat jongeren te veel aan zichzelf worden overgelaten online. Daardoor zijn jonge jongens vatbaar voor invloeden van figuren zoals Tate. Kleijer gelooft dat dit nog te keren valt, maar benadrukt dat de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij ouders mag liggen. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic-Toot werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. Een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Kolodino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, is volgens Oekraïnse media in brand gevlogen. Het gaat om een nieuwe aanval op een magazijn van dit particuliere bedrijf. Beelden tonen een enorme vuurzee bij het gebouw. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Brasafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brasafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl.
4: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 40 kilometer file. Op de A12 heb je wel vertraging. Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook een kwartier oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect.
3: Ye hai Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar sham tak, 24 ghante sirf

You are. Ujala Radio Headlines. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Digitale opvoedingsexpert Jacqueline Kleijer waarschuwt dat jongeren te veel aan zichzelf worden overgelaten online. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. En de natuurbrand in de Belgische Hogeveen heeft inmiddels 3000 hectare verwoest en geldt als de grootste in de Belgische geschiedenis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Toegaritsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
2: Yes, yes, party people.
1: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazzavest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzavest, Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance en shop.
3: Toen hee.
1: 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar. Brazzavest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zo mee.
4: Shining so bright.
1: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzavest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam Iwo en Fazil Wagenzijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Virej. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardini en Vinay Kalpu. Brazzavest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londvakinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by Utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Toegaritsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin Heer, door Salgren Heer. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valhe, door Shadi Hone Valhe. Ja, Kizika Munde Sanskar Heer. Ujala Radio per vermaais aap deze te heen. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: beste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. Toen de Nijmeegse Gonnie Houterman op sterven lag, ruimde haar zoon Tony de huurwoning leeg die zij sinds 1967 bewoonde. Per huurder Portaal eiste echter ook een kale tuin en stuurde Tony een rekening van €7000, waardoor de familie nauwelijks aan rouwen toekomt. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic-Toot werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan Hertog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, to Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat tussen Nieuwegein en Utrecht-Leidse Rijn 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder file op de A7 Friesland richting Noord-Holland op de Afsluitdijk bij Den Oever 10 minuten vertraging. En het is druk door terugkerende vakantiegangers op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven, daar ook 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1 sold out, uitverkocht, toe Jan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk toe Geritsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzafest.nl. Alleen via de officiële festival website brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrai. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1 sold out, uitverkocht, toe Jan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk toe Geritsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Jala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mouse Milbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. Het initiatief komt van een vrouw uit Calgary en wordt gesteund door Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in het Canadese Lagerhuis. De 22-jarige Wadouche Rabai uit Zeist is al bijna een maand vermist in Marokko. Hij verdween op 19 juli in Tanger tijdens een vakantie met zijn ouders. Wadouche heeft een dwarslesie, draagt een katheter en heeft psychische problemen. Zijn zus Amida verliest vertrouwen in de Marokkaanse politie en het Nederlandse consulaat biedt nauwelijks hulp. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke Heer. Nog 6 dagen te gaan, to Jody Kerr. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toegarietseke heer. Nog 6 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag mee zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. Dus Hazar Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokaal Kipperiga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shop. Shoppen, eten, dansen en genieten. Al ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umar en Squash met Umar, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe je aan het toch? Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe garietseke heer. Nog 6 dagen te gaan. Toe jel die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download Ujala.

0: jouw Jalaradio. Uw Jalaradio, feel the rhythm.
1: Jala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Jala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Jala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. De Protes Foundation in het centrum van Kiev verstrekte gratis 2500 protheses aan 1300 patiënten sinds het begin van de oorlog. De stichting wil oorlogsslachtoffers zichtbaar maken in de samenleving als breuk met de Sovjet-traditie waarbij mensen met amputaties werden weggestopt. Schattingen over het aantal Oekraïners dat een ledemaat mist lopen uiteen van 50.000 tot ruim 100.000. Vier renaissancewerken van kunstenaar Antonello de Messina zijn gestolen uit een museum in zijn geboortestad Messina op Sicilië. De diefstal vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Drie van de vier werken hadden Messina nooit eerder verlaten. Het Italiaanse ministerie van Cultuur spreekt van werken van buitengewone waarde. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. Het initiatief komt van een vrouw uit Calgary en wordt gesteund door Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in het Canadese Lagerhuis. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. En dan het weer nog. Vanavond schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind neemt weer af naar zwak en rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden en lokaal nog 20 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Jala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, Mehu Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Mai Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Jala Radio. Jala Radio. Jala Radio. Jala Radio.
0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Toegaritseke heer. Nog 6 dagen te gaan, Toejaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
10: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. Ujala is toch mijn favoriete radiostation.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind neemt weer af naar zwak en rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden en lokaal nog 20 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Protes Foundation in het centrum van Kiev verstrekte gratis 2500 protheses aan 1300 patiënten sinds het begin van de oorlog. Vier renaissancewerken van kunstenaar Antonello de Messina zijn gestolen uit een museum in zijn geboortestad Messina op Sicilië. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. En de 22-jarige Wadous Rabai uit Zeist is al bijna een maand vermist in Marokko. Hij verdween op 19 juli in Tanger tijdens een vakantie met zijn ouders. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

Jala, Lara Hay, The Greatest Voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Hongi, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke Heer. Nog 6 dagen te gaan, Toejaldikar. Wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazzafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Arihe Akiwaste. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzafest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To souvenir. To decay. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzafest mee. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke Heer. Nog 6 dagen te gaan, Toejaldikar. Wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra is in korte tijd bijna 200.000 keer ondertekend. Canadezen verwijten hem de diplomatieke relatie te ondermijnen met uitspraken over mogelijke annexatie van Canada door de Verenigde Staten. Een GroenLinks-parlementariër wil de petitie indienen. Hoekstra was eerder Amerikaans ambassadeur in Nederland. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn 4 renaissance kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. drie panelen van de San Gregorio polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist vanwege een omstreden vraag aan de Oekraïense president Zelensky over het doden van Russische soldaten. Zijn werkgever, de Frankfurter Allgemeine, distantieert zich van de formulering. De journalist wordt vervolgd van het aanzetten tot haat en kan 6 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O to mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, toejaan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, abituk, toegaritseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers. Via brazzavest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, I'm Katrina Kev.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora-Khan.
4: Hi, mijn Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Mijn Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra is in korte tijd bijna 200.000 keer ondertekend. Canadezen verwijten hem de diplomatieke relatie te ondermijnen met uitspraken over mogelijke annexatie van Canada door de Verenigde Staten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn 4 renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist vanwege een omstreden vraag aan de Oekraïnse president Zelensky over het doden van Russische soldaten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind neemt weer af naar zwak en rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden en lokaal nog 20 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra is in korte tijd bijna 200.000 keer ondertekend. Canadezen verwijten hem de diplomatieke relatie te ondermijnen met uitspraken over mogelijke annexatie van Canada door de Verenigde Staten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn 4 renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist vanwege een omstreden vraag aan de Oekraïnse president Zelensky over het doden van Russische soldaten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Hey, hallo allemaal, je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
2: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke her. Nog 6 dagen te gaan, Tujal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
4: Yes, yes, party people.
2: Yes, yes, yes, party people, get ready. Brazzafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition, Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2:00 middags tot 1:00 s'nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2:00 middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis sosso mee.
5: Shining so bright.
2: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Vagdezijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardin en Vinay Kalpu. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke her. Nog 6 dagen te gaan, Tujal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.

0: Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio sab ke saath.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoet hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn vier renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. Drie panelen van de San Gregorio-polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzaville.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaville.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

Bonito!

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind neemt weer af naar zwak en rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden en lokaal nog 20 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoette hij president Sisi. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. De politie nam de Duitse herder in beslag. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn vier renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Matis Ujala Life.
1: Ujala Life.
2: You are.
3: Ujala Radio Headlines.
4: De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoette hij president Sisi. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. De politie nam de Duitse herder in beslag. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. Uit een museum in de Siciliaanse

Vier Renaissance kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. En tot zover de headlines op Uchala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, Toejaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, Brazzafest. Get ready to tayar hoja. To tayar hoja. Toejan het toch. The hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, Toejaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
3: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoette hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke het. Nog 6 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy. Ujala Radio, raat of din, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat ie. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Welcome to Ujala Radio, आपका मनोरंजन रेडियो स्टेशन.

You are. Ujala Radio Headlines. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoet hij president Sisi. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. De politie nam de Duitse herder in beslag. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind neemt weer af naar zwak en rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden en lokaal nog 20 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Casavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke heet. Nog 6 dagen te gaan, to Jaldi Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag mee zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shop. Op een eten, dansen en genieten. Al ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazafest. De band met Kieran Kedar. Misunge, Bichum, Steve, Diamonds Abid, Hans en Anoop Akizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mieter Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite

0: See you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk, doe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, doe Jaldi Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
12: De grote natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend, de politie is een onderzoek gestart. Bij een grote brand in een schuur in het Overijsselse Bentelo heeft een rookgasexplosie een deel van de gevel weggeblazen. Ook een naastgelegen schuur raakte beschadigd. Het pand van een partyservicebedrijf brandde grotendeels uit. Niemand raakte gewond, de brandweer is bezig met nablussen. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
11: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deze bhar mein Ujala Radio. De grootste. Keihard. De beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk, doe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, doe Jaldi Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.

0: मेरे साथ हमेशा धोखा होता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये गाना सिर्फ 2 मिनट का है, ये तो नहीं हो सकता है। हम आपको आगामी में फिर से ये सिलेक्शन एक बार फिर सुना देंगे। लीजिए एक और सिलेक्शन, हम आपसे फिर मिलते हैं। ये नगमा अर्ज है कभी कभी नामक फिल्म से, तेरा तेरे फूलों जैसा।
1: Live vanuit de Hoofdstad. Uzana Radio. Brazzaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk, to Garitseke heet. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzaves.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaves.nl. Natje toe. Hatu natje toch? Yes, yes. Brazzaves mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzaves. Indoor Summer Edition GI Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Koop je tickets. Fase 2 clear. Jildiker, wachtienakker, draai-draainakker. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een brassa. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk, to Garitseke heet. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzaves.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaves.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moendesaskar heet. Ujala Radio voor Vermaaijs Aap, deze te heet. Pandra Vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: Oekraïne heeft een van zijn grootste drone-aanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. De grote natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Bij een grote brand in een schuur in het Overijsselse Bentelo heeft een rookgasexplosie een deel van de gevel weggeblazen. Ook een naastgelegen schuur raakte beschadigd. Het pand van een partyservicebedrijf brandde grotendeels uit. Niemand raakte gewond. De brandweer is bezig met nablussen. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonam Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना जरा।

0: ये इश्क की आग है, प्रेम की अग्नि, लव एट फर्स्ट साइट, उसके बाद साइट ढूंढ जाओ।
1: Vanuit de hoofdstad. Ujana Radio.
2: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan. Tujal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazzavest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzavest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar. Brazzavest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zozo mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzavest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagenzijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shion Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika, Sensation met Virej, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardini en Vinay Kalpu. Brazzavest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen, Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hen, door Shadi honen wel hen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Pandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hen, door Shadi honen wel hen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. De grote natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kids Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baat Kersekte. Or Ham. Aap Se Baat Keringe. 020-363-0808. Ujala Radio Kids WhatsApp nummer hè. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Habituk to Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: दिलबर
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. En tot zover de headlines op Uyala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Job een experimentele operatie uitvoerde. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Chalende! Chalende!